Jan in flipflops, al die andere plekken first. Zo weet Jimmy en Rebecca, die met 12 lijns alles wees. Ben naar het bek, onder naar Strömert, onder Hoffnung.